0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven, de andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven, de andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

De vroege morgen van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Duistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde en zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Er werd volgens Syrië een burgervoertuig geraakt en daarmee is de aanval een schending van de Syrische soevereiniteit. Het Israëlische leger zegt dat het een terroristisch doelwit aanviel dat een aanslag voorbereidde. Het is al de 2e Israëlische aanval op Syrië deze week. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Ook de uitgever en een Midden-Oosten journalist van de krant kregen de zak. Stars and Stripes wordt deels door Defensie gefinancierd, maar is wettelijk redactioneel onafhankelijk. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. In totaal ging het om meer dan 1000 transacties, blijkt uit een financiële verklaring. Dat roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president invloed heeft op bedrijven waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling. Trump deed vorig jaar ruim 21.000 transacties.

Dan nog het weer in het noordoosten, nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. Het weer: in het noordoosten nog een bui, in het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon, in het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. In meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunami-gevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden. In Mexico is gouverneur Rubén Rochamoya van Sinaloa opnieuw opgestapt, een dag na zijn onverwachte terugkeer. Hij vraagt het parlement om voor onbepaalde tijd zijn taken neer te leggen. President Claudia Sheinbaum bekritiseerde hem scherp, zonder hem bij naam te noemen. Justitie in de VS verdenkt hem en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. Rochamoya ontkent alle beschuldigingen. Kazachstan worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. De partij van president Tokayev geldt als favoriet, wat zijn greep op het land verder kan versterken. Tokayev regeert sinds 2019 en liet eerder dit jaar de grondwet aanpassen, waardoor hij langer kan aanblijven. Internationale waarnemers wijzen al jaren op beperkte politieke vrijheid en een zwakke oppositie in het land. De autoriteiten benadrukken dat de verkiezingen volgens hen transparant verlopen. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde en zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen.

Dan nog het weer in het noordoosten, nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de BV.

Bel naar 013 7941 00. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde. En zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Er werd volgens Syrië een burgervoertuig geraakt en daarmee is de aanval een schending van de Syrische soevereiniteit. Het Israëlische leger zegt dat het een terroristisch doelwit aanviel dat een aanslag voorbereidde. Het is al de 2e Israëlische aanval op Syrië deze week. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Ook de uitgever en een Midden-Oosten journalist van de krant kregen de zak. Stars and Stripes wordt deels door Defensie gefinancierd, maar is wettelijk redactioneel onafhankelijk. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. In totaal ging het om meer dan 1000 transacties, blijkt uit een financiële verklaring. Dat roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president invloed heeft op bedrijven waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling. Trump deed vorig jaar ruim 21.000 transacties.

Dan nog het weer in het noordoosten, nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

voelt ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. Het weer: in het noordoosten nog een bui, in het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon, in het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In India zoekt de marine in de golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van Paradip naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist twee opvarenden te redden. De kustwacht zou 3 schepen hebben ingezet bij de zoektocht. 2 bemanningsleden zijn gered. Aan boord waren Chinezen, Myanmarezen en een Bengalees. Op luchthaven Düsseldorf is een 52-jarige vrouw gestoken door een gele mediterrane schorpioen. Het dier zat verstopt in haar jas na een vlucht uit het Middellandse zeegebied. De vrouw is naar een universitair ziekenhuis gebracht. 1 steek is voor een gezonde volwassene doorgaans niet dodelijk, maar kan wel levensbedreigend zijn voor kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. De gele mediterrane schorpioen leeft in Noord-Afrika, Turkije en op het Arabische Schiereiland. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto zat vast in de modder en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. In meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunami-gevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden.

nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. Het weer: in het noordoosten nog een bui, in het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon, in het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Eerder dit weekend werd al een ander depot van de webwinkel aangevallen. Volgens Oekraïne levert het bedrijf goederen die gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook een andere webshop, Wildberries, is al meerdere keren aangevallen. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het evenement wordt via een presidentieel decreet van president Trump toch gehouden. De race met IndyCars wordt georganiseerd als afsluiting van de feestelijkheden rond de viering van 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. De Indiase kustwacht zoekt in de golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van India naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist twee opvarenden te redden. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet bij de zoektocht. Aan boord waren Chinezen, Myanmarezen en een Bengalees. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto kreeg pech en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden.

Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
1: Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. De Indiase kustwacht zoekt in de golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto kreeg pech en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Martijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

of bel naar 013 7941 00. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9 uur vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3 uur. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Eerder dit weekend werd al een ander depot van de webwinkel aangevallen. Volgens Oekraïne levert het bedrijf goederen die gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook een andere webshop, Wildberries, is al meerdere keren aangevallen. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het evenement wordt via een presidentieel decreet van president Trump toch gehouden. De race met IndyCars wordt georganiseerd als afsluiting van de feestelijkheden rond de viering van 250 jaar onafhankelijkheid van de VS.

Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Australië is een eerste geval van H5 vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Die werd aangetroffen in Beachport aan de Australische Zuidoostkust. Sinds de uitbraak van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in juni van dit jaar zijn er al bijna 300 besmettingen bij vogels vastgesteld. Pluimvee in Australië lijkt nog niet te zijn getroffen. De Duitse autofabrikant Volkswagen gaat de komende jaren drastisch reorganiseren vanwege gedaalde winsten en slechte marktvooruitzichten. Topman Bloemen noemt de situatie kritiek. Gevreesd wordt voor het voortbestaan van 4 fabrieken. Ook zou het bedrijf 50.000 werknemers de laan uit willen sturen. Bloemen zegt in een interview met Bild am Sonntag dat de auto-industrie zich in een megacrisis bevindt vanwege gigantische concurrentie en handelsbarrières. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9 uur vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3 uur. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch.

Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Ik zeg een hele goede middag. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Kettingreactie hier op Streekomroep de Beverlanden. We zijn er weer aan begonnen op deze zondagmiddag. Strakjes Saskia met een overzicht van wat er allemaal gebeurt op deze dag en wie de jarig zijn. Ze is op dit moment nog even lekker een broodje aan het smeren in de keuken en een kopje koffie aan het maken. En zometeen zal ze lekker aanschuiven hier in de studio. Heel veel lekkere muziek voor je. Zometeen heb ik nog Kylie Minogue voor je. Ik heb Coldplay, Donnie en Frans Duits. Wat dacht je daarvan? Dat draai ik ook niet elke dag. En ik heb de ultieme zomerplaat. Althans, laten we het hebben over afscheid van de zomer. Laten we het daar ophouden. Vertel ik je later allemaal meer over in de show. En natuurlijk het allerlaatste streeknieuws. Maar eerst Sunday Bloody Sunday. Hier is U2 op Streekomroep te Beverlanden. Ik zeg goedemiddag, fijn dat je erbij bent.

0: En je wordt er misschien niet echt vrolijk van deze plaat. ISMC, It's a Rainy Day uit de jaren 90. Saskia, goedemiddag. Fijn dat je er ook weer bent.
1: Ja, Henk, goedemiddag. Ja, ik was even een broodje aan de smeren en een kopje thee aan het zetten. Want ik had nog niet ontbeten vanmorgen. Ik denk, laat ik dat eerst doen voordat ik echt ga beginnen aan de show van vandaag.
0: Nou, ik ben blij dat je dat gedacht hebt en dat dat achter de kiezen zit. Dan kan je ons vertellen wat er allemaal gebeurde op deze dag.
1: Nou, wat gebeurde er allemaal op deze dag, deze 23 augustus? In 2010 laaide de beroemde Anne Frankboom achter het Anne Frankhuis in Amsterdam om. Gelukkig viel de boom niet tegen het huis aan en ontstond er geen schade. En in 2019 presenteerde Dionne Staks om 6 uur 's avonds haar allerlaatste NOS journaal. Na 12 jaar bij de NOS maakte ze de overstap naar Avro Tros. En in 2017 werd het concert van de Amerikaanse rockband A La Las in de Maasilo in Rotterdam op het laatste moment afgelast vanwege een terreurdreiging. En wie mogen er vandaag allemaal kaarsjes uitblazen? Jij natuurlijk, als je jarig bent, van harte gefeliciteerd. Je doet dat dan samen met Kim Veenstra, Sally Long, die je natuurlijk kent als Diane uit de serie Cheers in de jaren 80. En Rick Springfield, en die scoorde een grote hit met Jazzy Girl.
2: Live vanuit het hart van Zeeland.

0: Streeknieuws met Saskia Streekomroep de Beverlanden.
1: Weggebruikers op Zuid-Beverland moeten begin september rekening houden met hinder op de A58. Rijkswaterstaat voert van 3 tot en met 5 september onderhoud uit. De grootste afsluiting is in de nacht van donderdag op vrijdag tussen 9 uur 's avonds en 5 uur 's morgens. Dan is de A58 in beide richtingen dicht tussen Ierseke en knooppunt Stellenplas. Ook verschillende op- en afritten bij onder meer Goes, Capelle en Henkeszand zijn dan afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de N289, de N666 en de N665. Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd.

Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. In Australië is een eerste geval van H5 vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. De Duitse autofabrikant Volkswagen gaat de komende jaren drastisch reorganiseren vanwege gedaalde winsten en slechte marktvooruitzichten. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Simpel verhaal eigenlijk van deze Max No More. Komt van een cd'tje, dat heet The Best of the 90s. Wie het zingt, weet ik dan even niet. Maakt ook allemaal niet uit. Takkering op je radio. Mandy Winter trouwens, die had één hit in Nederland. En een hele leuke hit trouwens. En die hoor je nu wel op Streek op Route Beverlanden. Hier is Julian en daarna Hannah May.

0: Streeknieuws met Saskia Streekomroep de Beverlanden.
1: De gemeente Goes organiseert op dinsdag 1 september een speciale kennismakingavond voor nieuwe inwoners. Tussen 7 en 9 uur kunnen zij dan in het stadskantoor kennismaken met het gemeentebestuur, verenigingen en lokale organisaties. Voor kinderen is er een knutselhoek en de avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Alle nieuwe inwoners krijgen bovendien een welkomstpakket mee. Aanmelden, dat kan. Tot 28 augustus via de website van de gemeente Goes.

Als je dat dicht dacht dat dit Tori Amos was, dan heb je het helemaal mis. Nee, het was Cold Cut samen met Lisa Stanfield en People Hold On. Zometeen zijn we weer bij je terug. Nog drie plaatjes tot aan het nieuws. Want dan, Can I Come Near You? Zo'n lekkere oude gouden. Tina Turner en Private Dancer. Maar eerst deze, Bruno Mars en All My Soul.

0: Van Noord naar Zuid.
1: Sure.
0: En van Oost naar West. De kettingreactie.
2: Kettingreactie.
0: Kettingreactie. Je radio klinkt leuker. Met Saskia en Henk.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Volgens Zelensky zouden verkiezingen in oorlogstijd het land verscheuren. Zelensky's termijn liep eigenlijk in 2024 af, maar volgens de Oekraïense grondwet mogen er in oorlogstijd geen verkiezingen worden georganiseerd. De ontslagen Fedorov wordt steeds meer als een potentiële opvolger van Zelensky gezien. De door de dodelijke ebola-uitbraak getroffen Democratische Republiek Congo heeft nieuwe vaccins ontvangen om de ziekte te bestrijden. Maar het is niet zeker dat deze effectief zijn voor het zeldzame Bundibugyo-virus dat nu rondgaat, zo meldt de VN-gezondheidsorganisatie. Bij andere ebola-varianten is het vaccin wel werkzaam geweest. De WHO hoopt dat het nieuwe vaccin wel enige bescherming zal bieden. In een zorgcentrum in Oorschot is een persoon aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner. De politie noemt het een niet-natuurlijke dood en wil geen verdere mededelingen doen over de mogelijke dader of het slachtoffer. De overleden bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg werd vrijdag gevonden. De verdachte zit vast. Een woordvoerder van het centrum zegt tegen Omroep Brabant geschrokken te zijn en nauw in contact met de politie te blijven. In Australië is een eerste geval van H5-vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Die werd aangetroffen in Beachport aan de Australische Zuidoostkust. Sinds de uitbraak van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in juni van dit jaar zijn er al bijna 300 besmettingen bij vogels vastgesteld. Pluimvee in Australië lijkt nog niet te zijn getroffen.

Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Vanaf knooppunt Leenderheide 6 kilometer file en een half uur vertraging. Want bij knooppunt Batadorp is de linkerrijstrook dicht. De A76 Geleen-Aken weer grenscontroles vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Ken je dat? Die eerste zomerliefde misschien die je hebt gehad dit jaar. Farewell my summer love. Je hoorde hem zojuist hier in de kettingreactie op Streekomroep de Beveland. Welkom in het tweede gedeelte. Startjes Saskia weer met een update van Streeknieuws. En ik heb de allerbeste muziek voor je uitgezocht. Straks Samantha Steenwijk, Donna's Blue, maar eerst Guns N' Roses.

0: Streeknieuws met Saskia, streekomroep De Beverlanden.
1: De EHBO Noord-Beverland zoekt nieuwe hulpverleners voor evenementen op het eiland. De vereniging telt ongeveer 20 leden, maar slechts 10 tot 11 zijn actief inzetbaar. De EHBO'ers staan onder meer paraat bij festivals, wielerwedstrijden, wandeltochten en Koningsdag. En meestal gaat het om kleine verwondingen, maar heel soms is professioneel medisch hulp ook nodig. Op 25 stemmen start daarom een nieuwe EHBO-cursus in Dorpshuis De Brug in Colijnsplaat. In 10 tot 12 avonden leren deelnemers onder meer reanimeren, verbanden aanleggen en eerste hulp verlenen. Lijkt je dit wat? Geef het dan even op via de e-mail ehbo-noordbeverland@gmail.com. Dus leidt het je wat? Geef je op ehbo-noordbeverland@gmail.com.

Madonna. And Like a Virgin. Dat is regenbroed op Beverlanden. Zometeen hebben we weer een update voor het nieuws. Wat gebeurt er in de wereld? Je hoort er zometeen na deze van Paul Russell.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. De door de dodelijke ebola-uitbraak getroffen Democratische Republiek Congo heeft nieuwe vaccins ontvangen om de ziekte te bestrijden. Maar het is niet zeker dat deze effectief zijn voor het zeldzame Mundibugyo-virus dat nu rondgaat. In een zorgcentrum in Oorschot is een persoon aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner. In Australië is een eerste geval van H5 vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De grenscontroles op de A76 veroorzaken wat vertraging vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

illegaal gevangen tapijtschelpen te hebben ingekocht en doorverkocht. Bij de doorzoeking werd ongeveer 100 kilo levende schelpen in beslag genomen. En omdat het bedrijf niet kon aantonen waar ze vandaan kwamen, zijn de dieren teruggezet in het water. Volgens de NVWA houdt de handel in illegale gevangen schelpen stroperij in de stand en kan deze bovendien schadelijk zijn voor de natuur en de voedselveiligheid.

0: Lady Gaga en Paparazzi en daarvoor Jazz Klin. Een onbekend nummer van haar, maar ik denk laat ik die eens draaien. Take Me Home.
1: Zondag, dit is de middagshow op de Zeeuwse Radio.
0: Met nu een nummer uit 1984 alweer. En toen maakten we kennis met OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. En een Maid of Orleans, en misschien ken je de clip nog wel. Gaat over Jeanne d'Arc, hè, dit verhaal. En zie je eraan komen rijden op een paard. Een stoere vrouw. Ja, dat was de clip dan zo'n beetje. En daarna Medusa en The Good Boys en Peace of My Heart.

0: Peace of my heart, Medusa. En tot zover deze aflevering van de Kettingreactie voor deze zondag alweer. Volgende week zijn Saskia en ik weer bij je terug met een nieuwe aflevering. En wil je wat van ons weten, mag dat altijd. Je kan het gewoon even vragen door een mailtje te sturen, bijvoorbeeld naar de redactie, en komt er bij ons terecht. Of volg ons op de socials, dat is nog veel handiger. Via TikTok, Instagram of Facebook, de Kettingreactie. En dan zie je ook elke dag een filmpje die Saskia voor ons plaatst met wetenswaardigheidjes over die dag. Dus ga maar eens kijken. Facebook, TikTok of Instagram, daar moet je dan wezen. Wat ons betreft, graag tot volgende week. Ik heb nog één plaatje voor je die ik sowieso aangekondigd. En dat gaat misschien over mij en Saskia. Droom jij over mij vannacht? Of anders gezegd, droom jij over ons vannacht? Tot volgende week. Hier is Yves Berens.
1: Mis niks. Volg de Kettingreactie ook op de socials.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in 1 week tijd 12 doden in het verkeer geëist, 10 tieners en 2 politieagenten. Bij de Wrong Way Driving uitdaging filmen de kinderen vanaf de achterbank van de auto hun spookritten op de snelweg en zetten de filmpjes dan op TikTok. Dit platform weigert voorlopig in te grijpen in afwachting van nader onderzoek. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria, zo meldt NOS Nieuws. Vooral jongeren hebben belangstelling voor deze diamanten, die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden en in fabrieken in India en China worden gemaakt. In de diamantmijnen van Zuid-Afrika zijn de afgelopen 10 jaar al 7000 banen verloren gegaan. Er worden in Nederland steeds meer hoornaars gezien. Deze grote wespensoorten verspreiden zich in rap tempo over het land. De Europese hoornaar komt van nature voor in Nederland, maar rukt nu ook op naar het noorden. De Aziatische variant, ook wel geelpoothoornaar genoemd, is pas sinds 2017 voor het eerst in ons land gezien. Ze steken in principe geen mensen, maar de Wespenstichting adviseert wel om 3 meter afstand van hun nesten te houden, zo bericht nu.nl. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Volgens Zelensky zouden verkiezingen in oorlogstijd het land verscheuren. Zelensky's termijn liep eigenlijk in 2024 af, maar volgens de Oekraïense grondwet mogen er in oorlogstijd geen verkiezingen worden georganiseerd.

Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog de grenscontroles in onze regio op de A76 die voor vertraging zorgen. Vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Van Morrison was dat nog een keertje. Dit keer met de Brown Eyed Girl. Ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van het Muziekpaleis. En ook het komende uur heb ik heel wat leuke muziek voor jou in petto.

Ze waren jong en ze waren verliefd, maar ondertussen is dat ook heel wat jaartjes geleden. Uit de jaren 70 afkomstig, de Internationals en Young and in Love. Ik neem je mee terug in de geschiedenis en wel naar de 23 augustus van het jaar 79. De vulkaan de Vesuvius begon toen te rommelen. Een uitbarsting zou volgen en de stad Pompeji zou worden verwoest.

in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken schijf.

0: Medium Build was dat en de Home Depot. Zijn allereerste muziek bracht hij uit in 2016 en zijn grootste hit tot nu toe had hij in 2023. Dat was met de single Friend for Life, een single die hij uitbracht samen met ex-ambassadors.
1: Streekomroep de Beverlanden.
0: Zometeen hier bij Streekomroep de Beverlanden kun je nog luisteren naar de Sir Douglas Quintet, de Pet Shop Boys en Dr. Hook. Maar nu eerst Udo.
2: Dit is John Westland met het Muziekpaleis.

Zomer in je hart. Nu kan het nog. Over een maandje is de zomer alweer voorbij. Udo, die zong erover. In het Muziekpaleis is het tijd geworden voor de wijze spreuk. En die wijze spreuk is afkomstig van George Bernanos. Het verschil tussen een optimist en een pessimist is dat de eerste een gelukkig idioot is en de tweede een bedroefde idioot.

0: Dat kwam uit de tv-serie The Partridge Family. David Cassidy tezamen met de rest van de Partridge Family was dat. And I think I love you.
1: Muziek voor iedereen. Het

0: Garland Jeffries was dat. Hij brak door in 1980 met zijn eerste single The Matador. In 1991 scoorde hij pas zijn tweede single en dat was deze Heel Heel Rock'n'Roll.
1: Het Muziekpaleis brengt je muziek van alle tijden.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in 1 week tijd 12 doden in het verkeer geëist, 10 tieners en 2 politieagenten. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria. Er worden in Nederland steeds meer hoornaars gezien. Deze grote wespensoorten verspreiden zich in rap tempo over het land. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Kunderberg tot aan de Duitse grens over 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ze hadden nog een hitje dat heette Dynamite Woman, maar dat kent niemand meer. Deze nog wel. De Sir Douglas Quintet was dat en Mendocino. Een man uit Noorwegen die heeft een klacht ingediend tegen het bedrijf achter ChatGPT nadat de chatbot hem onterecht had beschuldigd van moord op zijn twee kinderen. De man vroeg aan de chatbot naar informatie over zichzelf en tot zijn schrik las hij een reactie waarin werd beweerd dat hij zijn eigen zoons had omgebracht. Daarop diende de Noor een klacht in tegen het bedrijf. Het bedrijf erkent dat chatbots soms onjuiste informatie kan genereren.

was destijds lang geleden hun tweede hitsingle. De formatie The Pet Shop Boys was dat en In Suburbia. Nu wat rustige muziek, afkomstig van Maan. Lief zoals je bent.

0: Ze kan een heleboel lawaai maken, deze dame. Lady Gaga was dat en Marry the Night. Daarvoor kon je nog luisteren naar Maan, lief zoals je bent.
1: Lay down

Ze waren afkomstig uit Spanje en dit was de enige hit die ze hier ooit scoorden. Santa Barbara was dat en Charlie. En deze plaat die kent iedereen ongetwijfeld wel, denk ik. Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk.

0: Zwijgzaam en toch opvallend. Baby makes her blue jeans talk, dat was Dr. Hook.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: In Engeland eet men per week ongeveer 22 miljoen kilo patatfriet.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: kwamen uit Los Angeles en ze kenden elkaar van school. En deze plaat stamde trouwens uit 2004. Maroon 5 was dat en de Sunday Morning.
1: Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.
0: Tot zover de zondagmiddagaflevering van het Muziekpaleis hier bij Streekomroep de Beverlanden. Wij gaan eruit met de jarige van de dag en dat is Bobby G van Bugsfish. En die wordt 73.
2: Gelukkige verjaardag! Onze jarige van de dag.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In het Oostenrijkse Tirol zijn dit weekend twee Duitse bergbeklimmers naar beneden gestort en dodelijk verongelukt. Een 64-jarige man viel 80 meter diep tijdens de afdaling van de meer dan 3000 meter hoge Olperer. Zijn zoon en neef zagen het gebeuren, maar konden niets doen. En een 19-jarige man viel van een rotswand aan de voet van de Großglockner, de hoogste berg van Oostenrijk. De toedracht en uitrusting van de klimmers wordt onderzocht. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen, niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. De nabestaanden willen niet dat dit gevoelige materiaal elders terechtkomt. Heidsma zelf had zijn collectie aan een museum willen nalaten, maar daarvoor was geen belangstelling, zo meldt het AD. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in één week tijd 12 doden in het verkeer geëist, 10 tieners en 2 politieagenten. Bij de Wrong Way Driving uitdaging filmen de kinderen vanaf de achterbank van de auto hun spookritten op de snelweg en zetten de filmpjes dan op TikTok. Dit platform weigert voorlopig in te grijpen in afwachting van nader onderzoek. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria, zo meldt NOS Nieuws. Vooral jongeren hebben belangstelling voor deze diamanten, die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden en in fabrieken in India en China worden gemaakt.

Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In het Oostenrijkse Tirol zijn dit weekend twee Duitse bergbeklimmers naar beneden gestort en dodelijk verongelukt. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in één week tijd 12 doden in het verkeer geëist. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De autocoureur Max Verstappen is na een crash uitgevallen in de openingsronde van de Grand Prix in Zandvoort. Hij verloor bij het uitkomen van een bocht de controle over het stuur. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd. Onder het toeziend oog van de koning werd dit weekend voorlopig de laatste Grand Prix in Nederland verreden. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om de tafel te gaan over een handelsdeal. Deze onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de VS hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. Vandaag zijn nog twee lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. Daarmee komt het totale dodental van de brand op 4. Een van de 5 vermisten is levend aangetroffen. De brand brak vrijdag uit in het restaurant en verspreidde zich via het trappenhuis naar de bovengelegen appartementen. 14 mensen wisten te ontsnappen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen, niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. De nabestaanden willen niet dat dit gevoelige materiaal elders terechtkomt. Heidsma zelf had zijn collectie aan een museum willen nalaten, maar daarvoor was geen belangstelling, zo meldt het AD.

Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noorden en oosten nog hier en daar een bui. Vanavond wordt het bijna overal droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
1: De autocoureur Max Verstappen is na een crash uitgevallen in de openingsronde van de Grand Prix in Zandvoort. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om de tafel te gaan over een handelsdeal. Vandaag zijn nog 2 lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Thusis geborgen. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noorden en oosten nog hier en daar een bui. In de nacht daalt het kwik naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. Na aftastende gesprekken van verschillende kabinetsleden gaan nu premier Jette, de vicepremiers en de minister van Financiën maandag praten met Pro, JA21, de SGP, BBB en de ChristenUnie. Volgens Jette gingen de gesprekken van deze week over politieke samenwerking en heeft de minister van Financiën Heijnen de details van de begroting besproken. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Dat heeft de organisatie van de Formule 1 race bekendgemaakt. Gisteren en vandaag was het uitverkocht met 105.000 bezoekers per dag. Die zagen vandaag helaas weinig van Max Verstappen, hij crashte in de eerste ronde. Het vorige record dateert uit 2022, toen kwamen er 305.000 toeschouwers naar Zandvoort. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. De onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de Verenigde Staten hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. Er zijn nog 2 lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. Daarmee komt het dodental van de brand op 4. 1 van de 5 vermisten is levend aangetroffen. De brand brak vrijdag uit in het restaurant en verspreidde zich via het trappenhuis naar de bovengelegen appartementen. 14 mensen wisten te ontsnappen. Over de oorzaak van de brand is nog niks

En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

100%. Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. En er zijn nog 2 lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. Daarmee komt het dodental op 4. En dan nog het weer. Het wordt overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaken momenteel een kwartier vertraging. 2 kilometer file vanaf knooppunt Kunderberg rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd tweede en de derde plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Voor Red Bull-coureur Max Verstappen was de Formule 1-race in eigen land snel voorbij. Hij crashte in de eerste ronde en reed vol de vangrails in. De auto was te zwaar beschadigd om de race te vervolgen. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. 1 persoon kwam om toen een gebouw instortte en een tweede stierf door een omvallende boom. Een heftige cycloon richtte de ravage aan en het gaat vermoedelijk om de zwaarste storm in de Baltische Staten sinds 2005. Op dit moment zitten nog zeker 200.000 mensen in Litouwen zonder elektriciteit. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. Na aftastende gesprekken van verschillende kabinetsleden gaan nu premier Jette, de vicepremiers en de minister van Financiën maandag praten met Pro, JA21, de SGP, BBB en de ChristenUnie. Volgens Jette gingen de gesprekken van deze week over politieke samenwerking en heeft de minister van Financiën Heijnen de details van de begroting besproken. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. De onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de Verenigde Staten hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgelegd.

En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd tweede en de derde plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. En Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. En dan nog het weer. Het wordt overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden. When I grow up, I wanna be like me. Can't tell me nothing about who to be. When I grow up, I wanna be like me.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. 7 anderen raakten gewond bij de bombardementen, een paar minuten nadat er een evacuatiebevel was gegeven voor een gebied rond een woning. Kort daarna werd ook een locatie bij een vluchtelingenkamp aangevallen. Gisteren voerde Israël ook al een bombardement uit in Gaza. Daarbij zou een belangrijke commandant van Hamas zijn gedood. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. Na 12 minuten staakte scheidsrechter Makkeli de wedstrijd toen brandende fakkels op het veld en op een tribune met fans terechtkwamen. Keeper Ernst van Feyenoord kwam met de schrik vrij toen vuurwerk vlak bij hem terechtkwam. De slachtoffers werden behandeld door de EHBO en de wedstrijd is na ruim een half uur hervat. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd 2e en de 3e plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Voor Red Bull-coureur Max Verstappen was de Formule 1-race in eigen land snel voorbij. Hij crashte in de eerste ronde en reed vol de vangrails in. De auto was te zwaar beschadigd om de race te vervolgen. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. 1 persoon kwam om toen een gebouw instortte en een 2e stierf door een omvallende boom. Een heftige cycloon richtte de ravage aan en het gaat vermoedelijk om de zwaarste storm in de Baltische Staten sinds 2005. Op dit moment zitten nog zeker 200.000 mensen in Litouwen zonder elektriciteit.

En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: felt it really.
1: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Adrie van Putten.
4: Resistance is futile.
3: Classic Rock op jouw radio.
5: Cyndi Lauper and Girls Just Wanna Have Fun. Het is 23 augustus 2026. De hoogste tijd voor Classic Rock, aflevering 436. 2 uur lang Classic Rock op Streekomroep de Beverlanden. Te beluisteren via alle bekende kanalen natuurlijk en via DAB+. Toen Tina Turner na haar breuk in 1976 brak met haar echtgenoot Ike Turner, waarmee ze jarenlang het duo Ike en Tina Turner had gevormd, is haar comeback in 1984 resoluut. Het Private Dancer album verkoopt miljoenen exemplaren over de hele wereld en blijkt een handjevol Grammy's waard. De titelsong Private Dancer is van de hand van Mark Knopfler.

Rapture van Blondie is eigenlijk een nummer dat meer een mix is van New Wave, Disco, Rhythm and Blues, Pop en een vleugje hip-hop. Blondie brengt het nummer in 1980 uit en staat op het vijfde studioalbum, Auto American.

Genie gaat over een vermist meisje in Duitsland. Een nieuwslezer valt over de tekst nadat zijn eigen dochter een paar jaar eerder gekidnapt is. Falco besluit dat Genie een trilogie moest worden. Hij bracht ook nog een nummer uit onder de naam Coming Home, Genie Part 2. Maar het derde deel is nooit officieel uitgebracht. Na Falco's dood werd het half afgewerkte Part 3 toch nog uitgebracht onder de titel Where Are You Now? Genie Part 3. Maar dit is gewoon deel 1. Genie van Falco.

Pat Benatar en Love is a Battlefield. Soms kom je wel eens van die dingen tegen waar je echt totaal geen flauw benul van hebt of een weet van hebt. Onder andere dit, dat de achtergrondkoren in I'm Not in Love zijn samengesteld uit 250 opnames van de stemmen van de bandleden zelf. De plaat is een van de meest gecoverde nummers uit de popgeschiedenis. Ik heb helemaal niet geweten dat er zoveel opnames van waren van die stemmen. 250 keer je stem.

Tennessee en I'm Not in Love. We gaan de laatste plaat draaien van dit allereerste uur van Classic Rock hier op Strekenberoep de Beverlanden van deze 23 augustus 2026, aflevering 436. Zometeen na het nieuws zijn we weer terug en alle andere dingen die er allemaal bij horen. Ik zou zeggen tot zometeen, tot deel 2 van Classic Rock met nog meer leuke muziek. Oh ja, voor ik het vergeet, wat ging ik ook weer draaien? Weet je wat? Ik laat jullie achter met Bob Dylan en Hurricane.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramacca waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor en de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al opgeroepen te evacueren vanwege instortingsgevaar. Vermoed wordt dat er nog meer slachtoffers zijn. Daar wordt naar gezocht. In Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. 7 anderen raakten gewond bij de bombardementen, een paar minuten nadat er een evacuatiebevel was gegeven voor een gebied rond een woning. Kort daarna werd ook een locatie bij een vluchtelingenkamp aangevallen. Gisteren voerde Israël ook al een bombardement uit in Gaza. Daarbij zou een belangrijke commandant van Hamas zijn gedood. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. Na 12 minuten staakte scheidsrechter Makkelie de wedstrijd toen brandende fakkels op het veld en op een tribune met fans terechtkwamen. Keeper Ernst van Feyenoord kwam met de schrik vrij toen vuurwerk vlak bij hem terechtkwam. De slachtoffers werden behandeld door de EHBO en de wedstrijd is na ruim een half uur.

En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Adrie van Putten.
2: Resistance is futile. Your culture will adapt to service us.
1: Classic rock op jouw radio.
3: It's a Living Thing van ILO. Welkom terug bij het tweede uur van Classic Rock hier op Streekomroep de Beverlanden, aflevering 436. L. Stewart, The Year of the Cat.

Iedere laatste zondag van de maand hebben we een special van een bepaalde band. En vorige maand was dat Heart. Toen konden jullie ze 2 uur lang alle ins en outs horen van Heart. Onder andere dit gigantisch mooie nummer, Magic Man.

ken ondertussen allemaal Nena wel. U weet wel, die Duitse dame die toen de tijd een album uitgebracht heeft hier in Nederland. Dat zwart gekleurde album gewoon genaamd Nena. En daar stond een nummer op. Irgendwie, irgendwann. En ze heeft later nog een album gemaakt met dezelfde nummers, maar dan met Kim Wilde samen. En dat album heette It's All in the Game. En daar stond deze op: Any Place, Anywhere, Anytime. Ik ben zelf een voorstander van de Duitse versie, maar het is toch wel mooi om naar te luisteren.

Anouk geeft in Modern World commentaar op de hedendaagse maatschappij. In de clip die bij het nummer hoort is een heel andere kant te zien van de Haagse rockzangeres. Anouk als streng gelovig Amish of orthodox christen, compleet met klederdracht. De wereldberoemde regisseuse Melina Matsouskas is verantwoordelijk voor deze bijzondere clip.

Jealous Guy is een tribute eigenlijk, een eerbetoon aan de kort daarvoor overleden John Lennon. Het komt uit 1981 en staat dan ook 10 weken in de Nederlandse hitlijsten. Samen met Avalon en Love is the Rock behoort de single tot de grootste hits voor de van de band. Die voor latere punkformaties, new wave bands als grootste inspiratie geldt. In Engeland is Jealous Guy een echte nummer 1 hit.

Ram Jam van Black Betty. Het is Black Betty van Ram Jam. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Waarom draai ik het nou weer om? Black Betty is eigenlijk een soort zweep. Waar het wordt wel eens verteld uit de periode van de slavernij. Of het waar is, dat weet ik natuurlijk niet. Goodbye Yellow Brick Road is van het 7e album van dezelfde titel. Uit 1973. Staat al jaren in de Rolling Stones lijst van 500 beste albums aller tijden. Elton John schrijft het nummer met zijn vaste muzikale partner Bernie Taupin. In 2008 maakt een beroemd ijsmerk de smaak Goodbye Yellow Brick Road van chocoladeijs, pindakaas, koekjesdeeg en karamel en witte chocola.

We gaan naar het jaar 1973 toen Paul McCartney en zijn Wings werden gevraagd om de titelsong te maken voor de James Bond film Live and Let Die. Hij kwam uit in december 1973 onder regie van Guy Hamilton. We hebben natuurlijk ook de uitvoering van Guns N' Roses, maar we houden het gewoon bij deze. Live and Let Die, Paul McCartney en Wings.

Het was trouwens de 8e James Bond film die eruit kwam, Live and Let Die. Samen met Sean, of Sean Connery, voor mij net toch. Oeh, fout. Roger Moore als James Bond. Je hebt meerdere mensen die James Bond. Sean Connery is in mijn ogen nog steeds de enige echte James Bond. Die was heel serieus en stoer. Roger Moore was meer de grappenmaker. Ja, toen hadden we natuurlijk George Lazenby nog. Iedereen kan zeggen wat hij wil, wat ze ervan vinden. Maar ja, het was niet echt een James Bond film. Daarom is er ook maar één gekomen. En daarna hebben we natuurlijk al die andere mannen gehad, die ik allemaal al vergeten ben. We waren niet interessant genoeg. The Air That I Breathe, The Hollies.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. In Bergen op Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Agenten deden ook een inval in een pand in Tolen waar de drugs zouden worden opgeslagen. Er zijn 2 arrestaties verricht, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. Het drugslab zal door een gespecialiseerd team worden ontmanteld. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramaka, waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor en de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al opgeroepen te evacueren vanwege instortingsgevaar. Vermoed wordt dat er nog meer slachtoffers zijn. Daar wordt naar gezocht.

En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Een indrukwekkend en terecht zeer succesvol debuutalbum was het The Hurting van Tears for Fears. Watch Me Bleed, de opener van deze muziektherapie.
1: Muziektherapie.
0: Sessie 605 met onder veel meer muziek van de Beatles, maar daar moet je nog wel even op wachten natuurlijk. Nieuwe muziek van een aantal zeer forse namen, dat is heel wat. Een heerlijk stuk oude instrumentale nederpop. Er is popnieuws en ik zei het al, nog veel meer.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 1961.

0: klinkt nog altijd vertrouwd. Grappig is dat. En nummer 7 werd hij in de Verenigde Staten. En in het Verenigd Koninkrijk kwamen ze zelfs op nummer 1 in 1961. Ja. Walk Right Back, hoorde de Everly Brothers. Zo meteen het popnieuws. Tot die tijd iets wat een stukje recenter is. Grote hit in 2010. Kwam op 19 uiteindelijk in het jaaroverzicht. Lady Gaga en Alejandro.
1: That you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

Op 6 november verschijnt On The Record het nieuwe studioalbum van Gilbert O'Sullivan. Met 60 jaar in de muziek koos hij als eerste single Growing Old Disgracefully. En die hoor je later in het programma. Madonna, inmiddels 68, grossiert in nominaties bij de Video Music Awards. Ze heeft er 11, 2 meer dan Taylor Swift en 4 meer dan Ariana Grande en Sabrina Carpenter. For Your Pleasure, Roxy Music's album uit 1973, komt opnieuw uit in een uitgebreide versie. Niet eerder vrijgegeven opname, repetities, live sessies. Op 6 november, allemaal te vinden op verschillende uitvoeringen van vinyl tot Blu-ray. Volgend jaar komt er definitief een nieuwe editie van Ozfest, het metal festival in Ozzy Osbourne's Birmingham. Sharon Osbourne liet onlangs al weten dat er werd gewerkt aan een nieuwe aflevering die plaats gaat vinden in Villa Park. Afgelopen week verscheen het nieuwe album van Carly Simon, haar eerste met nieuw werk sinds 2008, Comes in Waves. Een paar weken geleden liet ik je al een nummer horen, Howl, maar zometeen nog een track met een opvallende andere naam in de credits.

Carly Simon van haar fonkeltje nieuwe album Comes in Waves. Met Andreas Vollenweider. Ja, dat is een tijd geleden dat we wat hebben gehoord van hem, zeg. Vorige maand onthulde Carly dat ze aan Parkinson's lijdt. Ze is inmiddels 83, maar zit een stuk geschiedenis achter. Zoals weinig andere 5 Grammys. Ze staat onder meer genoteerd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Schreef 2 memoires en 5 kinderboeken ook nog. Ze kan heel wat blijkbaar. Slowly van het nieuwe album.

Tijdens de Veronica Zeilrace in de zomer van 1972 kreeg hij het predicaat Powerplay opgeplakt. En was hij regelmatig te horen. Hamilton, Joe Frank en Reynolds. And don't pull your love. Muziektherapie, Asia, al een eeuwigheid bezig. Het nieuwe langspeler verschijnt begin november, heet Indigo. En daarop is onder meer te vinden Echo of You.

Het heeft niet zeg maar dat een beetje wall of sound effect, maar het is toch wel heel duidelijk Asia. Indigo, zo het aanstaande album, je hoorde Echo of You.

Zijn 25ste studioalbum heet On The Record. Hij gaat weer toeren trouwens in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Maar 17 september staat hij in Heerlen op de planken. En 18 september treedt hij op in Utrecht Stiefoli. Gilbert O'Sullivan. Je hoort een gloedje nieuw werk van hem. Growing Old Disgracefully bij Muziektherapie. Running through the

0: Ja, triest verhaal eigenlijk. Maar goed, ze kwam er wel mee op nummer 1. En dat als zijnde haar debuutsingle Leslie Gore en It's My Party. Ik zei het al, nummer 1 in de Verenigde Staten. Een van de gigantisch veel enorme successen van producer Quincy Jones. We gingen terug naar 1963. Ja, 63 jaar terug dus.
1: Radio, muziektherapie. Radio, it's magic
0: in the air. 2000 exemplaren wereldwijd van een audiophile vinyl edition voor Elias Afzanhilloe. Het album verscheen in 1976, prachtig soloalbum van John Anderson. We draaien Flight of the Moorglade.

0: Flight of the Moorglade van het album Elias of Sun Hilo. Vangelis noemde die langspeler een klassieker. En dat is het ook, absoluut. John Anderson.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: U denkt, dat kan ik ook. Dat is niet zo.
0: Straks in muziektherapie de Beatles, maar eerst een stukje nederpop. Een cover van een nummer dat al in 1950 geschreven was voor een Amerikaanse bioscoopfilm. Kraaienveld.

0: Blaaienveld en Mona Lisa, hit uit 1971.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: George Harrison schreef het op zijn sitaar. En het was voor het eerst dat de Beatles een liedje opnamen met invloeden uit India.

0: Toch wel heel nieuwe geluiden op Revolver, het zevende studioalbum van de Beatles, Love You Too. Op 30 december 1991, wat een datum, bracht Genesis een nieuwe single uit. Ik zeg het al, wat een datum, waarom op die ene laatste dag van het jaar? Was het een belastingtrucje? Hoe dan ook, kwam op 1 in Nederland en in België.
1: Muziek

0: Over veranderende geluiden gesproken, nou, dat kun je bij Genesis toch ook wel zeggen. Het klonk uiteindelijk heel anders dan in de beginjaren. Maar het scoorde nog altijd. I Can't Dance. Genesis in de 605e sessie alweer.
1: Elk weekeinde, al sinds 2014, verzorgt René van der Nabelen een sessiemuziektherapie. Dat is een uurtje heerlijke radio. Geen overbodige klets, maar kwaliteitsmuziek uit allerlei decennia. Vaste onderdelen, popnieuws en kwart voor, de Fab Four. Maar verder zo onvoorspelbaar als maar kan. Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.
0: En we naderen het einde van deze sessie alweer. Wat mij betreft graag tot volgende week. En dit was de laatste top 10 notering van die Asmunds.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. In Bergen op Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Agenten deden ook een inval in een pand in Tolen waar de drugs zouden worden opgeslagen. Er zijn 2 arrestaties verricht, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. Het drugslab zal door een gespecialiseerd team worden ontmanteld.

En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Het zijn mooie weken voor de blues. Tenminste, als je van dit genre houdt, want er is ontzettend veel aan het uitkomen. Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black and Blues. En zoals altijd, veel nieuw werk en één re-release. En daar gaan we maar mee starten. Harry Clapton, B.B. King en Riding with the King.

Joe Crown is de man die je hoorde met zijn toetsen. En de geweldige toetsenist en de sessiemuzikant Crown. Schrijf je trouwens met een K. Dat even zo tezijde, denk ik. En die heeft ook wat gasten meegenomen op zijn cd Qualified. Namelijk niemand minder dan Cyril Neville. En ook nog Papa Mali. En het klinkt goed en aanstekelijk. Vorige week was Bywater Calls CD Broken Souvenirs CD van de week hier bij Black & Blues. Ik ga ervan draaien. Is This Thing On?

Uit het Ruhrgebied, uit het noorden van het Ruhrgebied. Een viermansformatie die zichzelf de band noemen van de New Age of Blues Rock. En hoe heet die band dan? Nou, een mooie originele naam die eigenlijk wel past bij het Ruhrgebied, denk ik. Bring Your Own Beer. Ze zijn van de Blues Rock en ze hebben opgenomen in de Abbey Road Studios. Het nummer heet Take It Easy. En het album ja, is verkrijgbaar. Het heet Out of Staal. Wie ook trouwens op Abbey Road is beland. Dat is Albert Castilla. Maar dat wist je al, want ook hij had een cd van de week hier bij Black & Blues. Grits and Glory heet het. En daarvan deze Uncertainty.

Big Stars Fallin. Ja, wanneer je Charlie Musselwhite uitnodigt om op jouw cd mee te spelen en hij zegt ja, ja, dan sta je met 1-0 voor, denk ik. Over wie hebben we het? Over de GA20. Prima bandje met een geweldige sound. Hun cd Blues Now is niet te missen, vind ik. Maar goed, smaken verschillen. En dit cd'tje, dat Blues Now, dat daar ga ik nog wel eens wat meer van draaien. Bij deze beloofd. Dan in Black and Blues bij jouw lokale omroep. Snel verder met Big Harp George. Mooie namen altijd van die bluesartiesten. Big Harp George speelt inderdaad blues harp, dus mondharmonica. En is eigenlijk officier van justitie. Maar is tegenwoordig vooral in de blues bezig. En dat bevalt hem waarschijnlijk beter met al deze problemen die deze wereld zo kent. Uit de States komt hij. En wat gaan we draaien dan van het album No Shortcuts? Ik dacht Death Rattle of the Republic.

Ooit begon hij met zijn zelfgemaakte gitaar, gemaakt uit bouwafval, met een geweldige act als kluizenaar, zeg maar. We hebben het over Sisek Steve. Tegenwoordig woont hij in Noorwegen in een prima buitenhuis, getrouwd en al. En ja, eigenlijk huisje, boompje, beestje. Is trouwens ook niks mis mee, hoor. De act, ja, die is leuk. Bootstraps heet dit nummer van zijn laatste cd. Ik neem je daarna mee naar Groot-Brittannië. En eigenlijk hoeft dat niet, want de band is vaker in Nederland dan volgens mij in eigen huis. We hebben het over de Zack Schoense Gang. Dat klinkt heel Duits, maar nee, inderdaad, het is British. Hellhounds on my trail.

Lekker orgeltje zit erin. Ik denk aan hem zo te beluisteren. Honey Bear, de band. Ja, de blues kent vele verschijningsvormen. Dit was wat zachter dan het voorgaande, zeg maar. Honey Bear, de band met het album I Was Wrong. En daarvan Walk Away. Dan naar eigen land, naar Venlo om precies te zijn. Daar zijn twee heren heel goed bezig als garage blues band. En dat betekent inderdaad ook weer wat ruiger. Os Hoes heet het. Drums en Baker heet de band. Drums, dat slaat op de slagwerker Daan van de Ven. En Beaker slaat op de naam van de gitarist Peter Beaker. Beaker, zo je wil. Os Hoes.

0: thuis. Daar wacht ik nog even op. Thuis bij de familie Soberlek werd altijd heel veel blues gedraaid. LP's van de grote der aarde in de blues scene. En vader is muziekleraar. Deze jongeman is 17 jaar oud. Maar dat weet je waarschijnlijk al als je de afgelopen weken hebt geluisterd. Want ik heb er al vaker wat van opgezet. Omdat ik denk dat hij een reële kans heeft om een grootheid in de blues te gaan worden. Jake Soberlek met I'm in Trouble. Zo heet het album en daarvan deze keer I Can't Find
1: Black and Blues met Wim Velderman.
2: Got good music on my radio.
0: Ja, dat is leuk. Dat is heel leuk, maar dat willen we niet. Wat willen we dan wel?
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
0: Zo langzamerhand, ja inderdaad, zijn we weer aan het eind van dit uur Black and Blues. Veel titels zijn nog niet altijd in de winkel verkrijgbaar. Let daar altijd wel op of neem eerst even contact op met de winkel. Zou je het willen aanschaffen? De socials kun je het ook wel vaak vinden. En anders ga eens even kijken op de diverse websites die over het onderwerp gaan. Daar vind je heel veel informatie hierover. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een heel fijne dag. En zoals altijd gaan we eruit met nog één nummer te draaien. GP Reali heet hij. En het album Grateful Blues is goed, is bijzonder goed. Kan ook niet anders. De man zit al 35 jaar in het vak. Wat ga ik ervan draaien? Tennessee Jet. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag. Dag.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim 1,5 uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd

En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië.

En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bever.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië.

En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.
1: You got to break it up! You got to break it up!

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie.